Hifels ik hen riven en morgen kleint u een deem. I wat letter to the old house at home, to the place where she was dwelling.